0: sprengen deine Boxen.
1: Radio Norte International.
2: R&I Date, de juiste tijd. Radio Noordzee Internationaal. Dag in, dag uit. De klok rond met kilometers lang muziekplezier. Jo van Limburg presenteert
3: Muziek op je radio.
2: Hitwaves.

0: dichtstbijzijnde strandstoel opgezocht. Dit waren de heren van First Class met hun ultieme surfklassieker Beach Baby. Het lijkt wel of de zomer al echt begonnen is hier op het radio. Maar toch moeten we er nog heel even op wachten. Hey, het is weer zaterdagmiddag. Gooi de ramen wagenwijd open en zet je radio op maximaal. Want dit is alweer een nieuwe aflevering van Hitwaves. En dat hier bij Radio Noordzee Internationaal. Heel fijn dat ook jij er weer bij bent.
1: Het is weekend!
2: Radio Noordzee. Dit is Jo van Limburg.

salsa uit 1983 van een van de grootste Franse exportproducten van de jaren 80. Een tijdloze floorfiller die Parijs even als Rio liet aanvoelen. Dit was Bandolero met hun wereldhit Paris

0: Het is alweer een leuke Nederland-België samenwerking hier op jouw radio. Het is een emotionele ballad geworden over het einde van een relatie waar toch nog liefde is. Onze Vlaamse Olivia Trappeniers, die in Vlaanderen vooral bekend is geworden in het dance-genre. Ze koos nu voor een nummer met wat emotionele diepgang en voor een samenwerking met het Nederlandse duo Benner. En het nummer kampeerde dan ook wekenlang in de hitlijsten. Olivia Trappeniers en Benner, en wat blijft er nog over?
1: Jo van Limburg, keihard de lekkerste.

deze plaat. In 1965 was het de soundtrack van de Flower Power beweging. De tekst van het liedje vertelt hoe de zanger op een koude winterdag droomt van het warme Californië. En het werd dan ook toen een...

destijds geproduceerd door haar broer Ricky. En ze scoorde er in 1988 in zowat geheel Europa een top 10 hit mee. Een heerlijk duistere dance track die na bijna 40 jaar nog steeds staat als een huis. De Britse popqueen Kim Wilde met haar ijzersterke hit Never Trust a Stranger. Goed.

zo'n lekkere plaats hier in het programma. We plukten de heren nog even weg uit de Nederlandse dance scene. Eerder bestormden ze de hitlijsten ook al met nummers als Up Till Down on the Move en Summer on You. En in 2025 doken ze voor dit nummer de studio in samen met de Zweedse zangeres Oaks en zanger James, oftewel Jim Garner.

0: deze single uitbracht, was ze nog maar goed 15 jaar. Maar ze had toen duidelijk al een stem als een klok. Origineel was het in 1966 eigenlijk een soul-hit geschreven door Isaac Hayes en uitgebracht door Carla Thomas. Wij draaiden de versie uit 1978, deze Rachel Sweet en A Baby.
1: I'm Ferry Maat. It's good to listen to Radio Noordzee International again.

dit nummer. Deze Spaanse charmeur veroverde er in 1981 de Europese hitlijsten mee. Een tikkeltje nostalgie dus hier op de radio om je dag wat meer kleur te geven.

0: Deze nieuwe single luidt onze Vlaamse David van Dijk een nieuw muzikaal moment in en markeert hij tegelijkertijd ook opnieuw een bijzondere mijlpaal, namelijk 20 jaar artiest. En terwijl het nummer een heel eigen verhaal vertelt, vat de titel perfect samen wat David vandaag voelt. Namelijk ongeloof, dankbaarheid en verwondering voor zijn 20-jarige carrière. En sindsdien is hij dus ook niet meer weg te denken uit de Vlaamse muziekwereld. Een echte meezinger waar je vanzelf een glimlach van krijgt volgens mij. David van Dijk, en ik kan het niet geloven.
1: Hit Waves. Hit Waves. Yo, van Limburg.
2: From the capital of the South.
3: R&R.

0: Een leuk nieuw nummer van de Noorse koning van de Tropical House. En voor deze single bundelde hij zijn krachten met Griffin en Khalid. Griffin leverde eerder al hits af als Woke Up in Love met Callum Scott. Terwijl Khalid wereldwijd doorbrak met Location en samenwerkingen met onder andere Billie Eilish en Marshmallow. En als je deze drie dus samenzet, wel, dan krijg je dit. Keigo, Griffin en Khalid en Save My Love.
1: That's right, I'm sad and blue, 'cause I can't do the boogaloo. I'm lost,

blijft duidelijk een van de grappigste Britse hits uit 1970. Destijds geschreven en gecomponeerd door Albert Hammond en Mike Hazlewood. En op single uitgebracht door deze one-hit-wonder, de Pipkins. Dit was Gimme That Thing.

0: Europese vasteland, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Een absolute synth-pop-klassieker die nog steeds barst van de energie. Deze van King and Love and Pride. Goed, en dan nu nog eens even wat nostalgische gezelligheid hier op de radio. Een nummer dat je bijna nooit meer hoort op de radio, ook al gaat het over de radio. Ik weet zeker dat u hem allemaal kent, ook al wil je het misschien toch niet zo toegeven. Even lekker meezingen met deze van Hank B. Memphis en jij daar in de radio.
1: Remember the sound of the Mevo 2? It's here again, just for you.
2: Remember the medium wave, the short wave. It's all in the past, but R&I is still alive, better than ever on the internet and FM. R&I makes you happy. Makes you happy.
3: Een vloedgolf van hits en oldies, maar wel de allerbeste in Hitwaves.

Ik durf erop te verwedden dat u thuis de radio toch weer iets luider hebt gezet voor deze plaat. Een vrolijke knipoog uit 1982 die precies verwoordt waarom wij dit werk zo graag doen. Van oorsprong een Duits nummer met als titel Duda im Radio van Rolk Zukowski. En in de begin jaren 80 dus ook uitgebracht in Nederland. En ik ben nu dus even uit de radio gekropen op deze plaat af te kondigen. Henk Wim Memphis en jij daar in de radio.

Debuutsingle van het Deense Eurodance duo en zussen Me and My. En uitgebracht in augustus 1995 ook alweer. Het nummer is trouwens ook terug te vinden op hun gelijknamige album dat eveneens verscheen in 1995. Het nummer scoorde bijzonder goed in de internationale hitlijsten. En ook hier bij ons geraakte het nummer zonder al te veel problemen bij de bovenste 10.

plaatje pakken voor jezelf met deze plaat. Oorspronkelijk een country nummer uitgebracht door Don Gibson in 1958. Later is het nummer dan ook nog gecoverd door onder andere Johnny Cash, Trini Lopez, Neil Young en Sammy Davis Jr. En ook deze Maastrichtse band maakte van dit nummer een enorme hit, die toen trouwens wekenlang bijzonder hoog in de hitlijsten was terug te vinden. Een tikkeltje melancholisch, maar met die onweerstaanbare sound van toen. Dit waren The Walkers en Oh!

0: Tim van Egmond.
1: Laatste ronde, laatste kans. En dat zou ik bijna zeggen. En in dit uur gaan we nog eerst even een overzicht geven vanaf nummer 30. We hebben in de 16e week van 27 afkomstig George Baker en Selection Fly Away Little Paraguaya. Peter Koelewijn en zijn Rockers met Robbie van in de 5e week van 23 naar 29. En op 28 MFSB. And the 3 Degrees and Love is the Message in de 2e week vanaf 43. Show Waddy Waddy, Hey Rock'n'Roll in de 5e week van 26 naar 27. Freddie Breck, Die Zonne Geht Auf in de 10e week van 32 naar 26. Elvin Stardust, Red Russ in de 5e week van 31 naar 25. Tony Sherman, Tonight in de 3e week van 34 naar 24. Een stip en een superstip eigenlijk. Ook in de 3e week Octopus, I'm So In Love With You van 28 naar 23. En van 20 naar 22 in de 3e week The Drifters, Kissing In The Back Row Of The Movies. Us, Music In The Air in de 4e week van 22 naar 21. En op nummer 20, Jimmy Vrij, Papa nummer 2. Een stipnotering die we niet horen. In de 5e week horen we Sleet, The Benjing Man van 19... Na 19 zou ik bijna zeggen, maar is stationair dus in dit geval. Lindsay de Pol met Ooh I Do in de 9e week van 17 naar nummer 18. En dan nu, de Sparks.

catapults. Hey, get around and let your hair hang down. Een stipnotering in de derde week van 24 naar 16. Op 15 vinden we en stationair blijven staan Joe Harris. Ik zing een lied Violetta. Helaas, geen Violetta. Maar wel nummer 14 vanaf 12 afkomstig in de vierde week. ABBA en Honey Honey.

Donna Summer. Een van de betere platen vind ik. The Hostage. Haar doorbraak dus eigenlijk. In de derde week van 33 naar 13 gestegen. We hebben er nog 12 te gaan. We hebben nog 40 minuten. En we gaan zeker niet iets extra's draaien. Want ik denk dat ik zelf nog in tijdnood kom. Ook als ik het zo bekijk.

0: Uurwerken Gabriel, de toffe polshorloge die jong is, elegant en toch betaalbaar. Uurwerken Gabriel, reeds vanaf 850 frank, verkrijgbaar bij de gevestigde uurwerkmaker juwelier. Gabriel, een uurwerk dat met zijn tijd meegaat. Uurwerken Gabriel.
1: Formidabel zeg!

kan het wel. Nog steeds eigenlijk. We zijn toe beland aan de top 10, maar eerst even een overzicht vanaf 17 in dit geval. In de negende week de Sparks met This Town Ain't Big Enough for the Both of Us en hij kwam van nummer 14. In de derde week Catapult Let Your Hair Hang Down van 24 naar 16. Joe Harris, Ik Zing Een Lied Violetta in de derde week van 15 op 15, oftewel stationair. ABBA en Honey Honey in de vierde week van 12 naar nummer 14. Derde week voor Donna Summer, de Hostage van 33 naar 13. Terry Jacks, If You Go Away in de tiende week van 5 naar 12. En net hoorden we in de zevende week Charles Aznavour van 6 naar nummer 11. En dit is nummer 10. In de negende week, vanaf 7 afkomstig. Earth and Fire, Love of Life.

in de vijfde week. Leo Sayer. En de One Man Band. Hij kwam van 11. Hij is 2 plaatsen gestegen naar nummer 9. Nummer 8. Blijven staan. Vanuit de 7e week. In dit geval Willy Sommers.

Spaanse vrouw zou eigenlijk gaan zingen, maar toen werd ze ziek en toen ging hij een liedje zingen. Nou, de carrière mag wel duidelijk zijn, hè. In zijn vierde week, George McRae en Rock Your Baby. Hij kwam van 10 en staat dus eigenlijk op nummer 7. En deze kent u natuurlijk ongetwijfeld ook wel. Op nummer 6, vanuit 16 gekomen. In de derde week, de Hughes Corporation.

Paper Lace in de zevende week. Yes, afkomstig van nummer 9 naar 5 gestegen. 4 plaatsjes maar liefst. En The Night Chicago Died. Ja, daar gebeurde het dus allemaal. En dit is nummer 4. Dalida met Gigi Lamoroso. 8 weken van 1 gekomen.

Ja, dag. Tot een volgende keer maar weer, zullen we maar zeggen, hè. Nummer 2. In de 10e week. Vanaf 3 afkomstig. Ricky Gordon. And Such a Night.

0: van Egmond.
1: Het ging kantje boord. We hadden vandaag 7 stipnoteringen en 5 nieuwe. Even de top 10 nog even. Earth and Fire, Love of Life, Leo Sayer. Op nummer 9 met de One Man Band. Draait het blaadje even om natuurlijk. Willy Sommers blijft nog een uurtje bij mij op 8. Op 7 George McRae, Rock Your Baby. Rock the Boat van US Corporation op 6. Paper Lace, The Night Chicago Night op 5. En Dalida op 4. Met Gigi Lamoroso, Jack Jersey, Papa Was a Poor Man. De 6e week van 4 naar 3. En 2 net Ricky Gordon en Such a Night. Mut, daar besluit ik mee. De nummer 1 met Rockets. We zijn er weer helemaal doorheen. We hadden geen extra tijd voor een album en dergelijke. Ik dank je vandaag voor het luisteren van de Mi Amigo Top 50. En volgende week zijn we er weer. Ik pak mijn biezen en ga er vandoor. Dag.
2: Well, this here is the story of Abigail Rocket.